tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt.

Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: De Beverlanden.
2: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt.

Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt.

Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt.

Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen.

Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

kijkt, kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict.

Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 4. Daar is het oponthoud 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam bij Moergestel, nu 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: hoorde veel mensen in mijn omgeving die na het beluisteren van de troonrede gisteren zeggen van waar moet dat heen met Nederland?
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: In tijden dat het goed gaat kun je natuurlijk cadeautjes uitdelen. In tijden dat het wat minder gaat zullen we allemaal even de schouders eronder moeten zetten. En de lasten gezamenlijk moeten dragen. The Road to Nowhere, je hoorde de Talking Heads aan het begin van een nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Woensdagmorgen, het is de 16e van september. Dag 259 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beverland. De dag na Prinsjesdag. Vandaag zal er hevig gedebatteerd worden in Den Haag tijdens de algemene politieke beschouwingen. Terwijl wij hier op de Beverlanden gewoon aan een nieuwe ochtend beginnen. Op de kalender staan vandaag de Internationale Dag van het Vrouwencondoom en de Dag van de Identificatie. Genoeg te bespreken dus. Wij houden het vooralsnog gewoon bij streeknieuws. Het weer voor de regio en natuurlijk lekkere muziek. Ja. En die teller die tikt langzaam door. Nog 14 dagen tot mijn allerlaatste ochtendshow. Goedemorgen.

0: En voor Wolf terug in de tijd, naar 1972, toen heten ze de Spinners. Ze hebben ook nog de Detroit Spinners geheten. En volgens mij zijn ze weer helemaal terug bij de Spinners nu. Ik weet niet wat het is vanmorgen, maar ik heb toch heel goed geslapen. Ik moest wel haasten om in de studio te komen. Een beetje een kalm aandag vandaag. Daar lijkt het wel een klein beetje op. 17 over 7. Goedemorgen. Het is woensdag. Het is 16 september. Ja, gisteren zeiden we nog dat het behoorlijk minder zou worden vandaag met het weer. Maar... de weersgoden die zijn ons goed gestemd vandaag. Want vandaag wordt het op de Beverlanden een frisse, maar best vriendelijke woensdag. De dag begint met ongeveer 14 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 18 graden. Is natuurlijk wel wat anders dan die 25 graden van gisteren. Maar toch, de zon die laat zich regelmatig zien. Goed voor zo'n 8 uur aan zonneschijn vandaag. En er kunnen verspreid over de dag ook een enkel buitje vallen. Kans op regen is ongeveer 30%. Gisteren lag dat nog veel hoger toen we de voorspelling deden. Dus het is inmiddels allemaal een beetje ingekakt. Er staat een matige west-noordwestenwind, kracht 4, waardoor het allemaal wat frisser aanvoelt. Vanavond neemt de wind iets af en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Woensdagmorgen 16 september in het nieuws vanmorgen. Zorggroep Terweel krijgt bronzen certificaat voor duurzaamheid. Recordaantal fietsendiefstallen in Zeeland en advies van Berenschot. De Beto en gemeenschap regeling de Beverlanden samen in één organisatie.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.
0: Duurt nog even, maar je moet het toch even in de gaten houden. Volgend jaar, 27 april, staat deze band namelijk in de Amsterdam Arena. The Simple Minds. Nieuw album komt eraan en dit is de nieuwe single alvast, Beginner Boys. Goedemorgen, dit is de Beverlandse Ochtendshow.

Mooi en gevoelig op deze woensdagmorgen, Jeroen van der Boom. Nu jij hier niet bent in de Beverlandse Ochtendshow. Woensdagmorgen 16 september 2026. Vandaag gaat het politieke debat echt los met de algemene politieke beschouwing in Den Haag. Een dag na Prinsjesdag. Tweede Kamer bespreekt de plannen van het kabinet. En vooral de fractievoorzitters krijgen vandaag uitgebreid de gelegenheid om hun visie te geven op de toekomst van ons land. En dat klinkt misschien als iets dat zich vooral in Den Haag afspeelt, maar uiteindelijk gaan die plannen natuurlijk ook over ons dagelijks leven. Van zorg en wonen tot koopkracht, onderwijs en de bereikbaarheid van Zeeland. Dus terwijl in Den Haag de microfoons op scherp staan, kun je hier op de Beverlanden afvragen: welk onderwerp zou volgens jou vandaag bovenaan die politieke agenda moeten staan? Maar 16 september is meer dan alleen die politieke beschouwingen. Zo is het ook de internationale dag van het vrouwencondoom. Een dag die aandacht vraagt voor seksuele gezondheid. En het feit dat mensen zelf keuzes kunnen maken over bescherming tegen bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschappen. Niet het meest alledaagse onderwerp voor de ochtendshow, maar wel eentje waar goede en betrouwbare informatie belangrijk is. En dan is het natuurlijk ook de internationale dag van de identificatie vandaag. Een dag waarop het belang van identificatie en het kunnen aantonen ervan wie je bent centraal staat. Iets waar we eigenlijk nauwelijks bij stilstaan totdat we ineens ergens een identiteitsbewijs tevoorschijn moeten toveren. Van een paspoort bij de grens tot een legitimatiebewijs bij de balie. Wie je bent en of je dat ook kunt aantonen, ook dat hoort allemaal bij ons dagelijks leven. It is Marvin Gaye. And hey, what's going on? What's going on, bro? Op deze woensdagmorgen. Laat het ons weten.

Armans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

16 september. Het is vandaag ook de internationale dag van het vrouwencondoom. Jack en Jill, Ray Parker Jr. Radio in de Beverlandse Ochtendshow. En daarvoor nog Dave Stewart en Annie Lennox. In de jaren 80 en 90 groot als het duo Eurythmics. And sweet dreams are made of these. 7:55, goedemorgen. In het nieuws van morgen. Zorggroep Ter Wiel zet flinke stappen op het gebied van duurzaamheid en heeft daarvoor het bronzen certificaat van de milieuthermometer zorg gekregen. Bijna een jaar is gewerkt aan verduurzaming van onder meer energie, voeding, afval en vervoer. Ook de gebouwen worden daarbij aangepakt. Bij Moerzicht in Ierseke en Sint Maarten in de Groe in Goes wordt gewerkt aan toekomstbestendige locaties. Het certificaat is een belangrijke stap, maar Ter Wiel kan nog doorgroeien naar zilver en zelfs goud. Zeeland heeft deze zomer een record aantal fietsendiefstallen gekend. In juni, juli en augustus werd 666 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets, een gestolen bromfiets of snorfiets. Vooral op de Beverlanden valt Goes op. Daar steeg het aantal aangifte in een jaar tijd van 75 naar bijna 136. Alleen Vlissingen zat nog hoger. Ook in Rijmerswaal en Noord-Beveland nam het aantal diefstallen licht toe, terwijl het in Capelle juist afnam. De BETO en gemeenschappelijke regeling de Beverlanden zouden moeten opgaan in één regionale organisatie voor werk en inkomen. Dat adviseert onderzoeksbureau Berenschot. Met die aanpak kunnen de komende 5 jaar naar schatting 127 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen worden. Dat kost ongeveer 4 ton, maar levert naar verwachting ruim 9 ton aan besparingen op bijstandsuitkeringen op. Per saldo blijft zo'n 500.000 over. De raden van de Beverlandse gemeente bespreken dit advies de komende tijd.

0: misschien niet algemeen bekend, maar wat maakt het nou juist zo leuk om hier te mogen staan in de Beverlandse Ochtendshow. Lekker eigenzinnig Jesse Mellon samen met Bruce Springsteen en She Don't Love Me Now.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor Marshmallow. Die man die zoekt de ene na de andere verbintenis op met andere artiesten. Dit keer met Cameron Whitcomb. Nou, hallo. Woensdagmorgen 16 september, halverwege de week. Heb je al plannen toevallig voor bijvoorbeeld voor aanstaand weekend? Denk dat ik zaterdag even naar Schoren ga. Daar is de herfstmarkt aanstaande zaterdag. Jaarlijkse herfstmarkt. In Schoren dus zaterdag 19 september aanstaande. Het lokaal team Rijmerswaal wil weten waar inwoners tegenaan lopen op het gebied van opvoeden, gezondheid en welzijn. Daarom kunnen inwoners tot en met 21 september, dat is volgende week maandag, een korte enquête invullen. En die enquête die vind je op de website inrijmerswaal.nl. Onderwerpen zijn onder meer stress, eenzaamheid, geldzorgen, mantelzorg en online veiligheid. Ook opvoeding, dementie en de gevolgen van psychische problemen of verslaving komen aan bod. Zoals gezegd, die vragenlijst die staat op de website inrijmerswaal.nl en duurt ongeveer 3 minuten om in te vullen. Rijmerswaal die gebruikt de uitkomsten van deze enquête om te bepalen welke onderwerpen tijdens een mogelijke bijeenkomst, zeggen niet dat die gaat komen, maar een mogelijke bijeenkomst voor inwoners aan bod kunnen komen. Dit is de Beverlandse Ochtendshow, maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9 uur. En dat doen we nog een goede 2 weken. Woensdag 30 september, dan valt de doek. Dan ga ik vervroegd met pensioen. Neem ik afscheid van deze studio, afscheid van mijn collega's en afscheid van jou als luisteraar na 45 jaar radio maken. Wil je daarbij zijn bij die laatste uitzending woensdag 30 september? Bij deze, je bent van harte uitgenodigd.

Woensdag 30 september, dan is het dus de allerlaatste Beverlandse ochtendshow met mezelf. En zoals gezegd, wil je daarbij zijn? Dat kan. We zijn er dan die woensdagmorgen van 7 tot 11 uur live en rechtstreeks op FM, DAB+, internet, via de app, alle mogelijke kanalen waar je Streekomroep de Beverlanden kunt beluisteren. Meld jezelf even aan 0113794100. Stuur een appje naar 0113794100. Is gelijk ook een mooie gelegenheid voor je om even kennis te maken met de Streekomroep. Ja, je ziet dan de redactieleden, je ziet de andere collega's en nog veel, veel meer.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen.

Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 met 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Roosendaal en Heerlen 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 8 over 8 geweest. Nieuwe muziek, oude naam, de Cool Notes. Ze zijn terug met Happy. De groep achter onder meer grote hits zoals Spend the Night en In Your Car komt dit keer met deze heerlijke funky track. Happy is deze week de Airplay track hier bij Streekomroep De Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen en we zijn vandaag 16 september.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met de Beverlandse ochtendshow op weg met Streekomroep de Beverlanden. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen. Prinsjesdag is achter de rug. In Den Haag zijn ze daar nog lang niet over uitgepraat. Vandaag de algemene beschouwingen. De oppositie die gaat er met gestrekt been in. Wij doen het hier een stuk eenvoudiger.

0: En we mogen hem niet over het hoofd zien. Foute grap is dat eigenlijk. Hij is niet zo lang. Mick Hucknall van Simply Red en Fairground. 9:10. Het weer valt mij alleszins nog mee op dit moment. Het was vandaag gewoon weer een vriendelijke woensdag op de Beverlanden. Wel wat frisjes dan, iets wat frisser dan gisteren. Zon komt regelmatig tevoorschijn. Vanmiddag wordt het maximaal 18 graden. Gisteren was het nog 25 graden. Staat een matige west-noordwestenwind. Die is kracht 4. Een enkel buitje is niet uitgesloten vandaag. Morgen wordt het weerbeeld duidelijk minder vriendelijk. Ach ja, dat zeiden ze ook over vandaag gisteren. Donderdag blijft het met maximaal 18 graden fris en neemt de bewolking ook toe. Er kan geregeld regen of een buitje vallen met een neerslagkans van zo'n 75%. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig rond kracht 4. Woensdagmorgen 16 september in het nieuws van morgen. Goes zet 37 bouw- en onderwijsprojecten op wachtlijst voor stroomcapaciteit. Nieuw platform helpt Zeeuwse ondernemers tijdens tunnelafsluiting. En 19 kandidaten willen burgemeester van de gemeente Rijmerswaal worden.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Toch aardig van Shakira en Burna Boy dat ze Nederland ook nog even noemen in Dai Dai. Doet ons herinneren aan de wereldkampioenschappen voetbal die eerder dit jaar plaatsvonden in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En dan met name in die middelste, de Verenigde Staten, daar heeft Nederland al zijn wedstrijden gespeeld. En uiteindelijk ook met de staart tussen de benen terug mogen keren naar Nederland. We hebben wel de zoveelste finale gehaald. Hoeveelste, dat weet ik niet meer precies. Woensdagmorgen, het is 8:55. Goedemorgen, het is de Beverlandse ochtendshow. 16 september op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Dierenverzorgster en activiste Leni het Hart, bekend van de zeehondenopvang. Hè? 85 jaar wordt Leni vandaag. Journalist en schrijver van hoofdzakelijk misdaadromans Thomas Ros, 82 jaar, als ook voormalig schaatser Art Schenk. Actrice Olga Zuiderhoek, zij wordt vandaag 80 jaar. Illusionist en goochelaar David Copperfield, 70. Cabaretier en televisiepresentator Rob Kamphuis, 66 jaar. Zanger, songwriter en producer Richard Marks, 63 jaar. Singer-songwriter en acteur Mark Anthony en ex van Jennifer Lopez, 58 jaar. Actrice en televisiepresentatrice Marit van Bohemen, zij wordt vandaag 55 jaar. Zanger en acteur Nick Jonas, 34. En de Nederlandse zanger Claude Kiambe, 23 jaar vandaag.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knoopendijl 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

werden algemeen gezien als het Britse antwoord op het Zweedse ABBA Bucks Fizz uit de jaren 80, Making Your Mind Up. 8:07 geweest. De gemeente Goes heeft 37 bouw- en onderwijsprojecten op een voorlopige ranglijst gezet voor stroomcapaciteit. Bovenaan staan 2 onderwijsprojecten in Goes Oost, gevolgd door 35 woningbouwprojecten met samen honderden woningen. Het grootste is het museumpark met 325 woningen. Ontwikkelaars en schoolbesturen kunnen nog tot 25 september reageren. Daarna wil de gemeente Goes de aanvragen volgens de ranglijst bij netbeheerder Stedin indienen. Een hoge plek geeft overigens nog geen garantie op stroom. Wie voor zijn werk afhankelijk is van de Westerschelde-tunnel kan vanaf nu terecht op een nieuw platform voor tijdelijke oplossingen. Op Zeeland Schakelt kunnen ondernemers tijdelijke werkplekken aanbieden of zoeken. Ook kunnen mensen met een ontheffing voor het blokrijden een plek in hun auto aanbieden. De provincie Zeeland is blij met het initiatief en betaalde mee aan de ontwikkeling ervan. Ook Dockwise en CO3 Campus Zeeland werkten mee aan dit platform. Zo moet het helpen om de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel volgend jaar zo goed mogelijk op te vangen. En 19 mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Rijmerswaal. Het gaat om 16 mannen en 3 vrouwen met de uiteenlopende achtergronden in de politieke overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, beoordeelt nu de sollicitaties en wint informatie over de kandidaten in. Daarna bespreekt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die commissie voert vervolgens gesprekken met geschikte kandidaten en maakt een voordracht voor de gemeenteraad. Wie het wordt, blijft voorlopig nog geheim.

0: aantal maanden geleden nog werkelijkheid voor me. Woke up in Bangkok. Dat was Deep End en You Notice.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Heerlijke wereldstad

dierenrest, zeg maar. Ontdek de geschiedenis van Goes van dichtbij. Tot en met oktober kun je iedere woensdagmiddag gratis mee met een stadswandeling door de historische binnenstad van Goes. Die rondleiding die start om 14:00 bij het Historisch Museum De Beverlanden en duurt zo'n 1,5 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig, je kunt gewoon aansluiten en meewandelen. Samen met een gids van het Gilde De Beverlanden wandel je langs oude koopmanshuizen, kerken, pleinen en verborgen steegjes, terwijl je luistert naar verhalen over bijzondere Goesenaren en opvallende gebeurtenissen uit het verleden. Van de kleuren van het oude weeshuis tot bezoeken van koningen en keizers, de stad komt echt tot leven. Dus ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter Goes? Loop dan gewoon een keer mee. Elke woensdagmiddag, dus ook weer vanmiddag. En het is helemaal gratis. Tot 9:00. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9 bij Streekomroep De Beverlanden. Wil je reageren, plaatje aanvragen in de show? Dat kan ook. Stuur een appje aan 013-79-410. 013-79-4100. Hier is Proxima B en Benjamin Gibbard. Oh.

Benjamin Gibbard, die track die heet Proxima B. En daarmee kwamen we gelijk weer aan het einde van deze aflevering. Wat is het snel gegaan vanmorgen zeg. Dit was de Beveland ochtendshow voor woensdag 16 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Mijnema met een nieuwe verse aflevering van de Hesselschudding. Jouw muzikale tijd en wereldreis maandag, woensdag en vrijdag tussen 1 en 2 uur. Vanmiddag om 5 uur is Ad Verweer hier om je naar huis te brengen met de Beverlandse middag/avondshow. Vanavond om 7 uur een nieuwe aflevering van het Hof van de Steen met Jan Steen. En Theo Boer om 9 uur, die sluit de boel vanavond af met Gospel Magazine. In een ogenblik na 9 uur at work. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Toto komt eraan, maar eerst nog All Time Low en Pale Waves. Tot morgen.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd.

Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar wat langere files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

op voorzichtig te zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Er staat nog wel file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand.

Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien. Boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer.

0: Ederheide 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Thank you.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne.

De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide een kwartier vertraging en 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken

0: Eindhoven staat file tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Bevenlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. En de prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media, zoals TikTok en Snapchat, verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Jawel, en op en in de Beverlanden is het alweer woensdag, Ad.
3: Ja, heel goede woensdag en leuk dat je erbij bent.
2: Ja, dat is wederzijds. We gaan met tijd reizen en we zaten meteen al eventjes in 1984 met Fiction Factory en Feels Like Heaven. Uit Schotland kwam deze band, moet ik zeggen, want ze bestaan niet meer. Het was trouwens sowieso een beetje een eendagsvlieg zit, hoor.
3: Ja, ik tik hem net in het systeem. En voor de rest kom ik ook helemaal geen platen van die band tegen.
2: Nee, maar die zijn er ook niet meer geweest.
3: Oh.
2: Dat is echt waar.
3: Dat is tijdelijk.
2: Echt een eendagsvlieg geweest. Ze hebben wel bestaan van 1983 tot 1987. En dit Feels Like Heaven, dat was zeg maar zowel in Engeland als in Ierland een hele grote hit. Maar daarna was het voor hun
3: niet meer.
2: Ja, klaar eigenlijk.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ook in Nederland trouwens wel een hit geweest. Ik zag, dat is wel leuk hoor, al die hitlijsten voorbij komen. Want ja, toen behalve onze Nederlandse top 40 ook nog de Tros top 50.
3: Ja.
2: Ja, en de Nationale Hitparade.
3: Ook.
2: Ja, ja, daar stond allemaal in. En in de avondspits van Frits Spits werd het de steunplaat. Weet je dat nog?
3: Ja, ik weet niet dat het de steunplaat was. Ja. Maar ik kan me die jingle, die kan ik nog helemaal... Met die man waarbij die roept steunplaat en dan komt het ongeveer vanuit zijn tenen. Ja, ja, prachtige zingel was dat.
2: Ja, dat was destijds in de avondspits van Frits Spits. Dat was een mooie tijd trouwens.
3: Ja, zeker weten.
2: Nou hé. Maar goed, we gaan naar tegenwoordig. We gaan naar 2026 en dan gaan we naar Adela, want zo moet je het volgens mij uitspreken. Dus niet Adele, maar Adela. We gaan naar Eind in L.A. Deze dame, ja, dat is een bijzonder verhaal hoor. Zij kwam met haar debuutalbum, dat heet Prima. Nou, ik vind het ook prima. En als je haar aanklikt op YouTube bijvoorbeeld, deze Adela, ze is enorm actief op het podium. Dit doet zij, en dan doet ze het als volgt in het volgende nummer, Eind in L.A.

0: In L.A. met Adela. En dat heb je er even opgezocht. De man in kwestie is Terrence Thomas. De rapper, zeg maar. Hè?
1: Ja, dat is een of andere songwriter uit Amerika.
0: Precies, en die opent het nummer. En toen dacht ik de vorige keer van, hé, dit is helemaal
1: Adela niet. Ja, we wou hem eigenlijk vorige week draaien.
0: Ja, en toen dacht ik van, nou, dat is Adela niet.
1: Nee, en maar, toen ging je thuis zoeken naar het clipje. En toen bleek dat het toch de goede versie was.
0: Toen viel het kwartje, zoals ze dat vroeger zeiden.
1: Ja.
0: Ze komt trouwens uit Slowakije, deze Adela.
1: Ja, klopt.
0: Hm. Ja. En zij in 2023, toen deed zij al mee aan een televisieshow al daar. Dat heette The Dream Academy. En dat heeft haar bekendheid, zeg maar, gebracht. Zo is het ontstaan. Trouwens, haar extended play die daaraan gekoppeld was in 2025 was dat dan weer. Die heette The Provocateur.
1: Oh, oké. Ja. Dat wist ik niet.
0: Phil Collins, en ik heb al gezegd in een van de vorige uitzendingen dat Phil Collins weer dingetjes aan het doen is achter de schermen. Hij schijnt toch weer wat materiaal te hebben en daar ook iets mee te willen gaan doen. Wat, dat weten we dus nog niet. Wat we wel weten is dat hij in 1981 dit bracht, In the Air Tonight. En ja, dat is eigenlijk misschien wel zijn meest bekende single geworden door de jaren heen. Kwam allemaal van zijn album Face Value. Dat was trouwens zijn debuut solo album dit, hè. Voor deze Phil Collins, In the Air Tonight. En als drummer zijnde, moet ik eerlijk zeggen, toen ik destijds ging drummen. De drumcel op zolder had bij mijn ouders. Die hadden gelukkig een vrijstaand huis, dus ik kon doen wat ik wilde. De muziek van Phil Collins zo hard zetten als ik maar wilde. En lekker meedrummen. En dus een beetje die stijl oppakken. Maar dat geldt nog steeds voor mij als ik met mijn jongens in mijn band drum. In the Air Tonight, Phil Collins, zoals gezegd, 1981.

0: 'Cause I Love You', zo heet hij echt. Sleet uit het jaar 1971. En in datzelfde jaar hadden zij ook 'Get Down and Get With It' bijvoorbeeld.
1: Oh.
0: Dat was ook van harde.
1: Hmm.
0: Dat was de voorganger van dit 'Cause I Love You'.
1: Ja, ik heb helemaal niks met dat Sleet.
0: Nee, dat vertelde je.
1: Ja, je had destijds Sleet en The Sweet.
0: Ja.
1: En The Sweet vond ik leuk en Sleet vond ik niks.
0: Nee, precies. Nou, ik was destijds, ik was natuurlijk nog maar piep. En je had dus ook de suite. En ik wilde dus dat singeltje hebben van Sleet. Dus ik ging naar het toenmalige warenhuis. Oh, dat bestaat niet meer. Dus ik mag wel zeggen V&D. De platenafdeling.
1: Ja, die hadden mooie platenafdelingen.
0: Ja, daar heb ik zelfs gewerkt. Weet je dat?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, maar toen wist ik het verschil niet tussen Sleet en Sweet. Dus toen zeg ik van, heb je ook een nieuwe single van Sleet? En toen keek ik hem aan. Wat bedoel je nou?
1: En toen kreeg je twee singles, of niet?
0: Wat bedoel je nou? Je moet zeggen Sleet of Sweet? Ik zei, oh, ik bedoel Sleet.
1: Ja.
0: Echt waar. We kennen ze natuurlijk ook van Merry Christmas Everybody, hè?
1: Ja, ja.
0: Merry Xmas Everybody.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nou, we gaan naar de man die zijn eerste gitaar kocht bij een zaak in Amerika. Voor een zak kwartjes die hij gespaard had. Vanaf zijn 9e jaar. Echt waar. In 1964 was dat allemaal.
1: Heeft die man zich toch wel een breuk geschouwd?
0: Met die zakkwartjes.
1: Ja,
0: dat denk ik ook. Maar in ieder geval, in 1978 dacht hij aan heel andere dingen. Bijvoorbeeld aan deze geliefde van hem. En die geliefde die heette Lydia. Ik praat over Dean Friedman.
2: Lydia keeps my toothbrush in her apartment. And she never complains.

0: Dean Friedman en zijn Lydia uit het jaar 1978. We gaan straks nog een heleboel dingen doen. Onder andere de hoofdpunten van het nieuws en ook de Beatle-plaat. Maar we gaan eerst nog even naar de jaren 60. En dat doen wij met Tommy Rowe en zijn Dizzy uit het jaar 1967. En dat werd een internationale hit in dat jaar. Hij zelf komt uit Los Angeles. En hij is trouwens ook een sessiemuzikant geweest dan toen in die tijd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, hier is hij. We gaan naar Tommy Rowe en zijn Dizzy 1967.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Jawel, en eventjes in het jaar 2024 geweest met deze Chapel Roan met zijn Good Luck Baby. Hij komt uit Amerika, is singer-songwriter. En dit werd destijds in 2024, moet ik goed zeggen, uitgebracht als single. Hij schreef het nummer samen met zeker Justin Tranter. En het is een beetje zeg maar synth-pop en barok-pop. Zo werd het omschreven in die tijd. Dit was dus allemaal die Chapel Roan. We gaan op naar de Beatle-plaat van de week, want daar is het alweer tijd voor. En met de Beatle-plaat van de week gaan wij naar Paperback Writer. Dan zitten we in 1966. Een echt Paul McCartney-nummer, maar dat gaat u zo dadelijk wel horen. Het was nieuw voor de Beatles in die tijd, omdat er een aantal dingen wat anders waren dan anders. Ze hebben het ook tijdens hun laatste tournee gebracht. Dat was in 1966. Daarna hebben ze gezegd van nou, we gaan stoppen met toeren, want we gaan ons nu echt richten op de muziek, op de platen, zeg maar, op de LP's en de jingles. Paperback Writer kwam dus destijds uit, zo rond de 13e en 14 april 1966. Hier zijn ze, de Beatles, met dit.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week. Paper.

0: Paperback Writers van de Beatles. En ik weet niet hoe u luistert naar dit programma, maar als u een hele goede koptelefoon op hebt bijvoorbeeld, dan hebt u gehoord dat de basgitaar nadrukkelijk aanwezig was in dit nummer. En het was toen een wens van Paul McCartney om dat nou eindelijk eens een beetje wat meer op de voorgrond te krijgen. En dat is dus ook gebeurd.
1: Nou, dat is inderdaad zo. Maar ja. ik vind het wel, om met een koptelefoon te horen, is het een vreselijk nummer. Want het geluid gaat van links naar rechts door je hoofd heen. Word je
0: een beetje duizelig van?
1: Ja, nou, dat niet. Maar ik bedoel, echt op de manier zoals een hoop van die Beatles-platen opgenomen zijn. Zang aan de ene kant, muziek aan de andere kant.
0: Maar, maar dat was helemaal in de begintijd. Hè?
1: Ja, dat was helemaal hip toen.
0: Dat was voordat het echt stereo werd.
1: Ja, zeg maar. Iemand die had stereo uitgevonden en die dacht, dat ga ik zo extreem mogelijk benutten.
0: Ja, maar daar zijn ze gelukkig heel snel van afgestapt.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Dat was voorbij toen, ja, zeker weten. Trouwens, wat niet iedereen weet is dat er covers gemaakt zijn van dit nummer. Zelfs door de Bee Gees.
1: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Ja, nee, die hebben dit gecoverd. Kenny Rogers heeft dat gecoverd. Chris Christopherson heeft dat gecoverd. De Shadows hebben dat gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja, echt waar dus. En zelfs 10cc heeft dit gedaan.
1: Nee joh.
0: Ja, ook 10cc heeft een versie gemaakt van Paperback Writer.
1: Apart.
0: Ja, weet je wat? Ik ga het eens een keertje opzoeken en dan gaan we eens een keertje doen.
1: Ja, dan gaan we eens een keer even induiken.
0: Dat dacht
1: ja,
0: ik.
1: Doen we.
0: Gaan we doen. Oké, okay, we gaan ook duiken in de tijd, want we gaan naar 1992 en dat doen we met Maggie Reilly. En dan zitten we eventjes in Glasgow en zij zelf komt uit het jaar 1956, uit Schotland natuurlijk dus, hè, Glasgow. En ja, dit vind ik wel een van haar meest bekende en misschien ook wel een van haar mooiere. Het heet Every Time We Touch, we zitten dan in 1992.

0: Ja, en dan gaat ze weer zijn Maggie Ryder. Die ben natuurlijk ook kennen van Mike Oldfield.
1: Inderdaad, groot hit destijds met Moonlight Shadow.
0: Ja, wou ik net zeggen, Moonlight Shadow en Two France bijvoorbeeld. Hè?
1: Ook, ook.
0: Dat zijn toch wel die dingen die zij samen gedaan hebben. In 1992 was dit in ieder geval Every Time We Touch. We gaan de spijkerbroek aantrekken. Tenminste, ja. David Dundas die deed dat allemaal in het jaar 1976 met zijn Jeans On. Hij komt uit Engeland en hij had toen zijn eerste album uit zijn debuutalbum. Dat heette dus ook zo en daar komt het allemaal vanaf. Hier is hij, David Dundas. When I wake

0: Crazy About Her. Rod Stewart, nou, Crazy About Her, kan hij wel zeggen.
1: Ja, hij heeft er genoeg gehad.
0: Een aantal dames, ja, inderdaad. Dat heeft hem nodig. Alimentatie kost het hem nog steeds trouwens.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Maar goed, in ieder geval. En hij is nog steeds actief. En ik vind het leuk om dat af en toe eens aan te klikken, hoor. Want de man is gewoon ook live echt heel erg de moeite waard. Dit was het jaar 1989 voor deze Rod Stewart. En het was toen de vierde single van zijn 15e album. Toen al, hè. En het album dat heette Out of Order uit 1988 kwam dat album. Maar de single kwam dus uit 1989. We maken weer een sprong in de tijd. In de tijd, moet ik dan zeggen. En dan gaan we naar Extreme. De band Extreme. Naar 1989 gaan we dan. En dan zitten we weer in Amerika. Eigenlijk een rockgroep, dit Extreme. Maar ze maakten een uitzondering. Hoe? Dat deden ze als volgt met een Wholehearted.

0: 1989 met dit Amerikaanse Extreme uit Boston, Massachusetts. En ja, deze band heeft 6 albums uitgebracht, tot dusver 2 EP's trouwens ook nog eens een keertje. En zelfs 2 compilatiealbums en wereldwijd meer dan 10 miljoen albums verkocht. We kijken nog meer op de klok, zoals elke...
1: Bijna 2 uur.
0: Ja, het is weer bijna 2 uur. Wat gaat de tijd toch weer sneller?
1: Ja, zeker weten. Ah,
0: nou, gaan we nog wel even iets bijzonders doen, hoor. We gaan naar Sing to the Moon. Dan gaan we naar een debuutalbum van de Engelse zangeres, moet ik zeggen. Laura Mvula, dat schrijf je M-V-U-L-A. Het kwam allemaal uit in het jaar 2013. En daar staat dus onder andere ook op het nummer Green Garden en het nummer She. Maar ik heb gekozen voor...
1: Sing to the Moon.
0: Sing to the Moon. Dat gaan we nu dus eventjes doen en daarna gaan wij er vandoor. De Onloop niet, want die is er 24 uur per dag. Kijk ook op onze website, ook onder andere voor allerlei nieuwtjes die daarop staan. En wij hopen vrijdag weer te mogen zijn voor een nieuwe hersenschudding. Attenonder getekend, dus heel graag tot dan. Maak er nog een mooie dag van en dus tot die volgende.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier nu dicht en dit veroorzaakt onderweg 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

0: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: To my unborn child. In case I don't make it.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïense militairen hebben naar verluidt de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. En de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Martina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en Hendrikje door Ambacht een half uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan richting Rotterdam omrijden via de route over de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. En de raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel. Er staat 12 kilometer file. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. Doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het op onthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Oermal Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk is het oponthoud een half uur. Kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Bestemoergestel is de vertraging ook een kwartier. Dan de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Berlicum en Heeswijk-Tinter. Ook weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad.

En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevenlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

die zegt: hallo, leuk dat je erbij bent op deze woensdag. Dit is Naar Huis, de Beverlandse avondshow op Streekomroep de Beverlanden tot aan 7 uur. En begonnen op deze woensdag met Romantics uit 1979, What I Like About You. Het is vandaag 16 september. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, in de geschiedenis? In 1908 wordt General Motors opgericht in de Verenigde Staten. Het concern zou uitgroeien tot een van de grootste autofabrikanten ter wereld en was heel lang verantwoordelijk voor de productie van Opels. In 1985 vertrekt Steve Jobs bij Apple nadat hij door het bestuur uit zijn managementfunctie is gezet. Hij zou in 1997 terugkeren bij het bedrijf. Dan de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Zanger Richard Marks, bekend van Right Here Waiting en meer van dat soort mooie nummers. Hij wordt vandaag 63 jaar oud. En Mark Anthony, de Amerikaanse zanger van Puerto Ricaanse afkomst. Hij viert vandaag zijn 58ste verjaardag. Ook Katie Malua, de dame die je nog wel kent van 9 Million Bicycles. Zij viert vandaag haar 41ste verjaardag. En laatst in het rijtje Nick Jonas, de zanger van de Jonas Brothers. En hij wordt vandaag 34 jaar. Mocht jij jarig zijn op deze woensdag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

Dat was hier de jarige Richard Marx, 63 jaar geworden vandaag. En van Richard deden wij het met Satisfied. Om en erbij, 4:15, tijd voor het weer. Morgen begint de dag met wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in de middag krijgen we enkele stevige buien en ook in de avond blijft het niet helemaal droog. Maximum temperatuur morgen 17 à 18 graden, dus een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Daarbij staat een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Kortom, jas mee en paraplu binnen hand.

0: Miss California.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we muziek van De Boza uit Noorwegen, Magnetic. En het leuke van deze plaat is, ze schreven het toen ze ingesneeuwd zaten in een hutje in Noorwegen bij min 15 graden. Er zit trouwens een sample in van Lady van Mojo uit het jaar 2000. De gemeente Goes heeft 37 bouw- en onderwijsprojecten op een voorlopige ranglijst gezet voor stroomcapaciteit. Bovenaan staan twee onderwijsprojecten in Goes Oost, gevolgd door 35 woningbouwprojecten met samen honderden woningen. Het grootste is het museumpark met 325 woningen. Ontwikkelaars en schoolbesturen die kunnen tot 25 september reageren. Daarna wil Goes de aanvraag volgens de ranglijst bij netbeheerder Stedin indienen. Een hoge plek geeft overigens geen garantie op stroom.

nieuwe single van Bruno Mars, All My Soul. En ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch lekkere plaat geworden. Bijna 5:30 geworden. Dat betekent dat wij even plaats gaan maken voor de headlines van het nieuws. De hoofdpunten van deze wereld in 60 seconden. En tot die tijd heb ik nog even een Nederlandstalig nummer voor je klaar liggen. Het is een oudje van de dijk. Niet bepaald een grote hit, maar wel een mooie. Niemand in de stad, zo heet het allemaal.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Doe je er 25 minuten langer over. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 25 minuten vertraging. En een stukje verderop bij Ridderkerk heb je een kwartier extra nodig. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum, een kwartier vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg ook een kwartier extra tussen knooppunt Galder en Bavel. Dan bij Eindhoven op de N2, de Randweg, in de richting van Den Bosch. Tussen de afrit Waalre en Veldhoven-Zuid een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Leuke muziek van Texas Inner Smile. En de bandleden die kwamen helemaal niet uit Texas. Ze kwamen uit Glasgow in Engeland. Wie voor zijn werk afhankelijk is van de Westerschelde-tunnel, die kan vanaf nu terecht op een nieuw platform voor tijdelijke oplossingen. Op Zeeland Schakelt kunnen ondernemers tijdelijk werkplekken aanbieden of zoeken. Ook kunnen mensen met een ontheffing voor het blokrijden een plek in hun auto aanbieden. De provincie Zeeland is blij met het initiatief en betaalde mee aan de ontwikkeling. Ook Dockwise en CO3 Campus Zeeland die werken mee aan het platform. Zo moet het helpen om de 4 maanden durende afsluiting van de Oostbuis volgend jaar zo goed mogelijk op te vangen. Nou, allemaal leuk en aardig, maar ik heb een aantal vrienden die werken bij een bedrijf en die moeten 's avonds om 11 uur beginnen en 's morgens om 7 uur naar huis. Gaat toch wel even een probleem worden, denk ik.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En beneden op deze woensdag ons woordgrapje maar weer eens even uit 2009, Owl City en Fireflies. En daarvoor gaan we door Martin Garrix samen met U2, een nieuwe single van dit moment. En ook die plaat heet Fireflies. Ik heb nog een stuk of 2-3 voor je klaar liggen dit uur. En dit is de eerste. Nick Lowe, Half a Man and Half a Boy.

bam, bam. Daarmee werd het bijna 6 uur en dat betekent tijd voor de mededelingen en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis met daarin nog wat Beverlandse informatie en natuurlijk de Airplay track. Tot die tijd.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It geht on". Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel.

Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En dat is hier de airplay track van deze week. De nieuwe single van The Cool Notes. En die heet Happy.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

Wij gaan eens even kijken naar de Beverlandse weer voor morgen. De dag die begint morgen nog met wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in de middag krijgen we enkele buien en ook in de avond blijft het niet helemaal droog. Met maximum 17 à 18 graden is het duidelijk een stuk minder warm dan de afgelopen tijd. Daarbij staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dus ik zou mijn jas maar meenemen en de paraplu binnen handbereik houden.

0: haar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin deden wij Alex Warren zijn nieuwe single Emerald Eyes. En ik dacht, laat ik nou eens een keertje niet door het outro heen praten. Want het is eigenlijk veel te mooi om daar overheen te lullen. Ja, daarvoor uit 2025 Joe Bonamassa. Een plaat die geen hit is geworden. En dat vind ik heel erg jammer. Shake This Ground. Joe die zat trouwens al vroeg in de muziek. Toen hij 12 jaar oud was, zat hij in het begeleidingsbandje van niemand minder dan B.B. King. 19 mensen die hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Rijmerswaal. Het gaat om 16 mannen en 3 vrouwen met uiteenlopende achtergronden in de politiek, overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge die beoordeelt nu de sollicitaties en wint informatie over de kandidaten in. Daarna bespreekt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die commissie die voert vervolgens gesprekken met geschikte kandidaten en maakt een voordracht voor de gemeenteraad. Wie het wordt, dat blijft voorlopig nog helemaal geheim. In evenwel gehuld is wie straks de sleutel van de gemeente Rijmerswaal krijgt. Om en erbij 6:30 geworden, dat betekent dat ik een beetje vaart moet gaan maken. Tot die tijd heb ik er nog 2. En de eerste, dat is wat muziek van de Queen of Disco, oftewel Donna Summer. Dit is Heaven Knows.

Donna Summer, helaas al jaren niet meer onder ons, maar ze heeft wel heel veel mooie muziek achter haar gelaten. Zoals deze plaat uit 1978, Donna and Heaven Knows. Niet haar grootste hit, maar wel een leuk om een keer terug te draaien. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En tot die tijd heb ik nog eentje voor je klaar liggen. Dat is wat muziek van Take That.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp. Er staat 8 kilometer door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer. Door een ongeval is de linkerrijstrook afgesloten. En dat kost je ook een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is ruim een half uur. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo heet hij, Cat's Eye, uit de hitlijsten. Nou, Move Like an Animal, daarvoor de plaat die ook in de hitlijsten staat. Another, samen met Ultra 54 en Talk To Me. Wij gaan richting de winter, dat doen we samen met de Bengals.

toegaan of je nou leuk vindt of niet. Hazy Shade of Winter. Zorggroep Ter Wil die zet flinke stappen op het gebied van duurzaamheid en heeft daarvoor een bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg gekregen. Bijna een half jaar is gewerkt aan verduurzaming van onder meer energie, voeding, afval en vervoer. Ook de gebouwen die worden aangepakt. Bij Moerzicht in Ierseke en Sint Maarten in de Groel in Goes wordt gewerkt aan toekomstbestendige locaties. Het certificaat is een belangrijke stap, maar Ter Wil die kan nog doorgroeien naar zilver en goud. Iets wat geen schoonheidsprijs verdient. Zeeland heeft deze zomer een record aantal fietsendiefstallen gekend. In juni, juli en augustus werden 666 tweewielers ontvreemd waarvan aangifte gedaan werd. Het gaat dan niet alleen om fietsen, maar ook om bromfietsen en snorfietsen. Vooral in de Beverlanden valt Goes op. Daar steeg het aantal aangifte in een jaar tijd van 75 naar bijna 136. Alleen Vlissingen zat hoger. Verbaast me dan eigenlijk ook weer niks. Ook in Rijmerswaal en Noord-Beverland nam het aantal fietsdiefstallen toe. Je zou bijna gaan denken dat het iets te maken heeft met het openbaar vervoer. Met al die hupjes, dat de bussen niet meer zo goed rijden. Dat sommige mensen denken, kom ik pak even een leenfiets. En ik breng hem vervolgens niet meer terug. Op je radio, Lois Lane, Fortune Fairy Tales.

Man van Adam deden wij Under the Rhythm. Daarvoor hadden we natuurlijk het bericht over de fietsendiefstallen op de Beveland en de rest van Zeeland. En ja, toch wel een beetje zorgelijk. Trouwens, over diefstallen en andere geweldstoestanden gesproken. In de jaren 70 was het in Mexico, in Acapulco, ook eigenlijk

Bellerman, en dat was muziek van Nathan Evans, 2020 Kid en Billy Ted. En daarvoor hadden we de Four Tops, Loco in Acapulco. Daarmee weer bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Zometeen na 7 uur Jan Steen met het Hofvelsteen. Ik heb er nog eentje voor je. De Rolling Stones in de Stars. Tot morgen.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt.

Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Wat voor meer nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis. U bent ondertussen thuis. U zit lekker in die luie stoel te luisteren naar het Hof van Steen tot de klok van 9 uur. En daarna pakken we editie september van het Gospel Magazine. En dat doen we tot de klok van 11 uur.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: namen hiermee terug naar 1977. De zomer ervan scoorde de Boerderwood of Men een enorme grote hit met Angelo. Het zou ook jullie laatste top 10 notering wezen hier in de Nederlanden.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Het origineel is van Diana Warwick uit 1963. Maar in 1964 kregen we er een versie van die waarschijnlijk de meesten wel kennen. Cilla Black en Anyone Who Had a Heart.
1: Een lekkere smartlapper.
0: We blijven even in de jaren 60. 1969 scoorde Anja een grote hit met De Laatste Dans.

0: Smartlapper van de week is van Anja van Afvoort, zoals ze officieel helemaal heeft geboren in Breda, maar ze gebruikte als artiestennaam gewoon Anja. Was in Nederland populair, maar in België was ze razend populair. Vorige week was het album van de week Falco de Rij, met erop onder andere de originele versie van Rock Me Amadeus.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age

0: Vorige week was het album van de week Rock of Falco Dry, met onder andere ook deze Rock Me Amadeus. Originele versie werd al in 85 op single nog uitgebracht, maar deed heel weinig, kon niet veel verder dan de tipparade. De plaat verscheen ook in Amerika en daar maakten ze een Canadian American 96 mix van. En deze Rock Me Amadeus werd toen ook in Nederland uitgebracht. Geproduceerd door de broertjes Bolland en Bolland. En leverde toen nog een top 3 notering op.
1: De tijdmachine.
2: Operatie Marketgaarde, die liep van 17 september tot 25 september 1944... wordt in de historiografie regelmatig onterecht aangeduid als de slag om Arnhem of de slag bij Arnhem. Marketgaarde was echter een aanzienlijk breder geallieerd offensief, met als hoofddoel de geallieerden via Nederland laten doorstoten richting het Duitse Ruhrgebied, waar het kloppende hart van de Duitse oorlogsindustrie zich bevond, en vanaf daar naar Berlijn. De bedoeling was om die stad voor de kerst van 1944 te bereiken.

0: 17 september 1944 startte de Market Garden. En dat was een gewaagd plan om vanuit de lucht de bruggen bij Arnhem te bezetten en vanaf het land een corridor te gaan vormen om zo door te kunnen stoten naar Berlijn. Dat mislukte. Alles nagelaten Zeeland te bevrijden. Maar daardoor werd het de moeizame slag om de Schelde. Omdat ze de havenstad Antwerpen zowat gaaf in handen hadden gekregen. Moesten ze de slag om Schelde gaan doen. Waar ook vele doden zijn bij geval. En de Duitsers konden er ondertussen opmaken voor de slag van om de Ardennen. Dus het heeft allemaal een beetje keerzijde gehad in de oorlog.
1: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug naar de jaren 50.

0: Lot of shaking going on. Het is een nummertje uit 1955 geschreven door Dave Williams. Maar Big Maybell die nam het als Jezus op, maar dat werd niet zo'n grote hit. De bekendste versie vinden we wel van Jerry Lee Lewis, die twee jaar later opnam. En als zijn debuut single, daarmee scoorde hij meteen een wereldhit.
1: Hier is het album van de week.
0: Een ander debuut is het debuutalbum eigenlijk van Gloria Estefan. Helemaal debuut is het niet. Ze was het gezicht van de Miami Sound Machine. Toen werd het Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En toen werd ze losgeweekt van de Miami Sound Machine. En toen was het alleen Gloria Estefan. De eerste album die ze uitbracht was Cuts Boats Away.

0: One of Us, en dat stond op het achtste en heel lang betiteld als laatste album van ABBA de Visitors uit 1981. Kwam nog op de eerste plaats, was ook de laatste nummer 1 die ze wereldwijd eigenlijk scoorde. Maar wat stond er eigenlijk dan 60 jaar geleden op die eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Dat waren onze oude vertrouwde vriendjes, de

0: 17 september 1966 stonden ze voor de vierde week op die eerste positie. Onze vriendjes de Beatles met aan de ene kant de Yellow Submarine. En op de andere kant, je hoorde net Eleanor Ripley. En staan ze volgende week nog op die eerste plaats? Blijf luisteren volgende week, deze tijd, deze zender. En je hoort het.
1: Non-stop, non-stop. De leukste gouden ouwe.

0: Drie dames uit Engeland vormden de formatie Promises. En een van de eerste hits die ze scoorden, dat was deze Tiger. En dat was inderdaad een covertje van ABBA, die hoorden ze er net ook al. Maar dit was dan een covertje van het album Arrival uit 76. Promises scoorde eigenlijk hier in Nederland maar één hit. En dat was in 78. En dat heette Baby, I Like You.
1: Nederland.

0: Eigenlijk de laatste hitnotering van de formatie Drukwerk. De formatie bestaat nog steeds, al is dat in allerlei andere bezettingen. Maar dit was een hit uit 1984. De tekst gaat over een toevallige herkenning van Carolien aan de Lindengracht in Amsterdam. En dat ligt in de Jordaan.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: Ja, de Spice Girls bestaan 30 jaar. En ter gelegenheid daarvan is er onlangs een speciale boxset met al hun singles uitgebracht. En de collectie van 14 cd's met in totaal 160 nummers. Die verschijnt op 6 november. Daarbij betekent alle singles. Er zouden ook wat demo-versies en wat remixen bij zitten. Gaat er in ieder geval over sparen, want hij is niet echt goedkoop.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we bij u met de koffietip van Adi en natuurlijk de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1969, maar ook naar 1973, toen leverde het zelfs nog een nummer 1 positie op. De formatie Fleetwood Mac en Albatross.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. De reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aan.

Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: bij het tweede uur Hof van Steen. En we namen je mee 35 jaar terug in de tijd. 13 september 1991. Toen was de alarmschijf Guns N' Roses Don't Cry van het album Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2. En je hoorde nu de versie die op het tweede album staat. Ze werden gelijktijdig uitgebracht. De single werd ook gelijktijdig uitgebracht die op allebei de albums stond. De ene was de originele en dit was met een wat aangepaste versie. Maar zou nog tot een zesde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: keek even over de grens naar Soul Sister. Scoorde eerst een klein hitje met Like a Mountain. Dat kan niet zo veel aan de tip halen, maar toen kwam deze enorme grote hit, The Way to Your Heart. En dat zou nog een top 10 notering gaan worden.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister, zo'n heel gezellig luisteruurtje. De hele maand september, de Nederlandse zangeres Journey Kaagman. Met vanavond, I'll Take It.

0: Johnny Graafman, de koffietip voor Addy voor de maand september. En jij weet, Johnny Graafman was het gezicht van Earth and Fire toen dat ten ziele ging zijn starten zijn solo carrière. En dit was haar vierde single die ze toen uitbracht, I'll Take It.
1: Wij zijn de Beverlanden.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Peter Kollewijn. En die ging, 81 ging hij weer op tournee met een nieuwe band. En dat deed hij ook voor Veronica's Countdown. Daar werd dit optreden voor opgenomen. En hij scoorde meteen een enorme grote hit mee. Klap maar in je handen. Wil jij ook bijvoorbeeld eens werken voor de streekomroep de Beveland? Bijvoorbeeld als verslaggever, misschien op de redactie. Of misschien wil je wel achter deze microfoon gaan zitten. Dat kan, dan moet je eventjes een appje sturen.
1: App of bel naar 013 7941 00.

0: Gwen Stefani en No Doubt. En dat ging over de Don't Speak, ging over de breuk tussen haar en medebandlid en bassist Tony Kennel, waar ze mee 8 jaar een relatie had en de rest van de band wist er niets van. Ja, dan hou je het echt geheim.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Ze werd geboren op 14 januari 1952 en overleed op 16 september 2025 op 73-jarige leeftijd. Johanna Maria Bruis, oftewel Joke Bruis.

Johanna Maria Bruis, oftewel Joke Bruis, geboren op 14 januari 1952, overleed op 73-jarige leeftijd een jaar geleden op 16 september 2025. En dat was 3 dagen nadat haar ex-man Gerard Cox ook was overleden. Je hoorde veel geluk daar op de maan.

0: Betty White was een soulzangeres en bracht in 1978 een live album uit, Betty White Alive. Daarvan werd de single uitgetrokken, Tonight is the Night, part 1 en part 2. De ene kant en op de andere kant. Maar ik heb hier een single liggen en dat is alleen Tonight is the Night, part 2. En op de achterkant staat compleet iets anders.
1: De vergeten artiesten.
2: Er was een tijd dat je ze elke week op de radio hoorde. In de top 40. Op zondagmiddag bij je ouders thuis. En nu? Zet de radio aan en je hoort ze niet meer. Artiesten die groot waren, geliefd waren. En die je nu nog maar zelden hoort. Herken jij ze nog? Johnny Lyon, Sofietje. Alleen dat woord is al genoeg. Johnny Lyon, geboren als John van Leeuwarden, brak in 1965 door met dat vrolijke en aanstekelijke nummer. Hij was de zanger van de Jumping Jewels, een band die in de jaren 60 een belangrijke rol speelde in de Nederlandse beatmuziek. Met Sofietje had hij een grote hit die wekenlang hoog in de hitlijsten stond. Het nummer werd een symbool van een zorgeloze zomer. Na zijn muzikale hoogtijdagen bleef hij actief als journalist en acteur. Johnny Lyon overleed in 2019. Maar Sofietje blijft klinken als een stukje jeugd dat nooit helemaal verdwijnt.
3: Zij dronk ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: 1965 was het de eerste hit van de ex-zanger van de Jumping Jewels. Oftewel Johnny Lyon was meteen zijn allergrootste hit.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week wordt omschreven als het debuutalbum van Gloria Estefan. Maar ja goed, Gloria Estefan kennen we van de Miami Sound Machine. Toen werd het Gloria Estefan en de Sound Machine. En in 1989 hadden ze de Sound Machine maar achterwege gelaten. Toen was het gewoon Gloria Estefan. Het album Cut Boats Away, dat ging een kleine 5 miljoen exemplaren van over de toonbank. En de eerste hit die ze scoorde was meteen een van de grootste hits die ze zou gaan scoren. Don't Wanna Lose You. Sometimes.

0: Album van de week is het debuutalbum van Gloria Estefan's Cut Boats Away. Maar echt, of het helemaal een echte soloalbum was, want de muziek werd wel gedaan door de Miami Sound Machine, waar ze daarvoor nog gewoon de zangeres van was. Op dat album staan voor Nederland 4 grote hits. Deze is de allergrootste, Don't Wanna Lose You, Oye Mi Cante, Hear My Voice. Dat was de andere grote hit, maar ook Cat On Your Feet en Here We Are staan op dit album. Titelsong werd ook wel uitgebracht, maar dat bereikte hier in Nederland niet de hitlijsten.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 11 september 1976, de hoogst nieuw binnen van nummer 16 in Zaire van Johnny Walkin. En de snelste in de plaat vindt op 23, afkomstig van 33, Blue Brown Eyed Lady van Jack Jersey. Op 5, afkomstig van 8 in de vierde week, Now Is The Time van Jimmy James. En op 4 vinden we de oude nummer 1, Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Die zakte in de 8e week van 2 naar 4.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Vicky Leandros sprak door hem dat ze in 72 het Songfestival won met Après Toi. En dit was een hit uit 1976. Tango d'Amour steeg in de vierde week van 5 naar nummertje 3.
1: En dit stond op nummer 2. 2. 2.

0: scoorde meteen een grote nummer 1 hit met Mississippi vorig jaar. De opvolger Georgie, die kon niet zo verder dan een vierde plaats. Maar met deze gaat het heel snel de goede weg op. Smile van Pussycat. En die stijgt eigenlijk in de derde week al van 9 naar nummer 2. En zal hij de volgende keer op nummer 1 staan? Dat zullen we moeten afwachten, want op 1 is blijven staan.
1: En deze stond op nummer 1.

0: zou de grootste hit worden voor ABBA, Dancing Queen. En die stond in de vijfde week voor de tweede maal op die bovenste positie.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 11 september 1976 op 3, afkomstig van nummer 5, Tango d'Amour van Vicky Leandros in de vierde week. En in de derde week steeg Smile van Pussycat van 9 naar nummer 2. Vijf weken stond er genoteerd ABBA Dancing Queen en voor de tweede week op die bovenste positie.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Inderdaad, wij gaan hier de deuren op slot doen, de lichten uit. En Theo die is boven volop in zijn voorbereiding voor zijn gospel magazine. Dat betekent straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het met Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week woensdag tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar we zijn er ook op maandagavond. En dan zijn we er met een albumversie tussen 9 en 11 direct naar jongs van Rockblok.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: De Overdrive doen we met Kate Bush en Running Up That Hill. En dat had als werktitel Deal with God. Tot de tijd zijn van 9 uur.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen.

Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: zeggen een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent hier bij Strijkhamer op de Beverlanden. Het is weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Maar niet voordat ik mijn collega Jan nog bedankt heb voor de prachtige overdrijf weer naar Gospel Magazine. Onze hartelijke dank daarvoor. De nieuwste releases komen weer aan je voorbij in het eerste uur. In het tweede uur natuurlijk weer onze vaste rubrieken. En de eerste nieuwe release kwam al gelijk aan je voorbij zoals je eigenlijk al gewend bent. Kelsey J hoorde je in samenwerking met Christian Singleton. En deze plaat heette By My Side.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: En dan hebben we hier Redeemed. Deze man heeft een nieuw album uitgebracht. Ik draai voor jou de titeltrack. En dat is Choices.
4: The

0: Be sealed choices.
1: Ja, toch altijd fijn als een rapper ook daadwerkelijk te verstaan is. En dat is het geval met deze man. Hij heet Redeemed. En je hoorde dus die prachtige track, Choices.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Lee Lane op je radio met What He Said. Dat is eigenlijk de nieuwste track die ook ondertussen terecht is gekomen op een EP, waarbij dat ze een aantal singles heeft verzameld. Deze EP heet Still Running To You. En dat is ook eigenlijk een track wat eerder als single is uitgekomen. Daarnaast heeft ze zich eigenlijk best wel muzikaal wat uitgedaagd op deze EP, omdat er ook een blazerssectie en dat soort zaken bij zitten. Dus de arrangementen zijn allemaal net wat ingewikkelder. En je hoort dat eigenlijk aan de kwaliteit van de muziek. Natalie Lane dus, haar nieuwste EP, Still Running To You. Daarvoor Redeemed met Choices, maar die had ik eigenlijk al afgekondigd. En dan hebben we ook nog een oldschool rockertje. En in dit geval wel nieuw materiaal. Het is van White Lantern. Zo heet deze beste man. Zo noemt hij zichzelf. En zijn nieuwste single is dit. En dat heet dan weer Alter. MUZIEK

en dat swingde dan toch wel weer de pan uit, kunnen we bijna wel zeggen. Morgan Starner samen met Austin Joyce en No One Like You, Jesus. Daarvoor hoorde je White Lantern en Alter. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar Kimmy Barnes. Het is eigenlijk een soort van country artiest in het Verenigd Koninkrijk. En hij gebruikt in zijn country muziek ook doedelzakken. Nou doet het geval dat hij voor deze track samenwerkt met Rand Collective. En dat betekent dat het waarschijnlijk eigenlijk meer een soort toch van pop-folk track zal gaan worden. En het heet Something More. En ja, ook hier zitten doedelzakken in.

van Lindy. In samenwerking met Marizu. En die had ik eigenlijk niet aan zien komen, die samenwerking. Maar hij is wel erg leuk. Je hoorde de track Rise Up. En dat is afkomstig van een nieuw album dat Lindy heeft gemaakt, getiteld Honest to God. Daarvoor dus Cammy Barnes en Rent Collective en Something More. Is het tijd geworden voor toch even een iets wat rustiger momentje in het programma met Sherry Farina en haar Greatest Love.

nou weet dat er mensen zijn die ook van moderne gospelmuziek houden. Ja, laat ze dan weten dat het programma er is, hè, hier op Streekomroep de Beverlanden. Iedere woensdagavond ben ik bij, tussen 9 en 11 uur. En dan hoor je dit soort prachtige platen, zoals van Nova Lee Ray. En deze heet Lanterns. Daarvoor hoorde je even een rustpuntje in het programma. En een wat klassiekere stem, zoals ik het altijd liefkozend noem. En dan heb ik het over Sherry Farina. De dame die eerst haar gezin enigszins liet opgroeien voordat ze aan het werk ging om muziek te gaan maken. En daar heb ik dan altijd wel respect voor. Dat ze dus eigenlijk gezin boven carrière stellen. Ik hou daarvan. De volgende plaat is in dit geval van een zangeres genaamd Emerson Day. Een dame die regelmatig voorbij komt in het programma omdat ze ook regelmatig nieuw materiaal uitbrengt. Nu heeft ze een heruitgave gedaan. Ze heeft een radioversie namelijk gemaakt van No Smoke. Dus ik ben benieuwd of dat jij het verschil hoort wat het is. Het zit namelijk voornamelijk in het intro.

Zo en zo hoorden we twee stevige platen eigenlijk achter elkaar. Trevor McNevin in samenwerking met Toby Mac en Walk Through Fire. En deze hoort bij een nieuwe film en die film die heet Daniel and the Fiery Furnace. En zal daar waarschijnlijk dan ook wel op de soundtrack terechtkomen. Dat gaan we in ieder geval nog even voor jou uitzoeken. Daarvoor Emerson Day en de radioversie van No Smoke. Hebben we ook nog wat relaxere pop, om het maar zo te zeggen. Van de formatie Judge Trent. We hebben een nieuwe single, die heet Missing Peace. Dan hebben we het niet over een stukje, maar over missende vrede.

zo. En dit is ook best wel een bijzondere samenwerking. Of in ieder geval een leuke. Want Young Presley werkte met Tyro. En Tyro had ik nog nooit gehoord. En dat is dan eigenlijk wel weer een beetje grappig. Want dan leer je tenminste toch ook weer andere artiesten kennen. En dat betekent dat ik dus weer voor de aankomende tijd wat huiswerk heb. Om te kijken wie is Tyro en wat maakt hij precies voor het werk. Om het maar zo te zeggen, hoorde je net Matthew 5 vers 16... met als subtitel Lightshine. Gemaakt dus door Young Presley samen met Tyro. Daarvoor Church Friend en Missing Peace. Dus geen missend stukje, maar missende vrede. En ja, dan heb je natuurlijk ook nog mensen die soms niet zoveel vertrouwen in zichzelf hebben. En dan eigenlijk zichzelf moeten oppeppen met een liedje als Believe in Me. Je luistert naar muziek van Sarah Reeves.

dat was weer heerlijk, de voetjes van de vloer, om het maar zo te zeggen. Je hoorde Anastasia Tolstikova en Everything I Need. Ze schrijft haar teksten zelf, ze zingt ook de liedjes zelf in, maar ze gebruikt voor haar muziek wel enigszins, maakt ze toch gebruik van AI. Gelukkig is het wel zo dat ze daar gewoon eerlijk over is en verder rest maakt ze gewoon de liedjes zelf, dus al haar teksten zijn wel degelijk zelf gemaakt. Daarvoor hoorde je Sarah Reeves en Believe in Me. En dat staat ook dan weer eens op een nieuw album dat Sarah heeft gemaakt. En die heet Standing Up. Zo, en ik zeg het de laatste tijd wel vaker dat die dames het allemaal zo goed doen in de muziek. En dan heb je bijvoorbeeld deze ook weer. Oh, deze dame heet Caitlin Dainos. En het is allemaal wel relaxed. Maar het klinkt wel erg goed hoor. Hier is de plaats East from West.

Jacqueline Denewas en East from West. Zo, en dan ga ik je nog even vertellen. Mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten van Gospel Magazine, dan kun je eventueel op mijn Facebookpagina kijken. Dan moet je mijn naam even zoeken, Theo Boer. Zie je dan een kruis met uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. Mag je daar een vriendschapsverzoek sturen. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En we hebben een playlist op Spotify. Want de nieuwe releases komen natuurlijk altijd heel erg snel aan je voorbij. En daar zou je ze eventueel nog een keer terug kunnen luisteren als je dat wilt. Gospel Magazine, de woorden even aan elkaar plakken. Opzoeken op Spotify. En ook daar hetzelfde logo. En dat betekent dus dat je daar gewoon heerlijk kan luisteren naar de nieuwste releases. En ook de releases die eventueel niet de playlist hebben gehaald. We gaan nog een plaatje draaien van Ryer samen met Anne-Michelle Lee en Jesus Be The Name. Het is een single, er staan twee versies van deze plaat op en wij gaan draaien voor jou de Melodic House Mix. Er is niet zo heel veel tekst te bedenken en dat geeft eigenlijk ook niet. Want ik neem aan dat de jeugd deze plaat wel kan waarderen. Zometeen ben ik terug met een schijnwerper, schijf van vijf, schijnwerper, flashback en een Nederlandstalig moment.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend.

Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Ja. En eigenlijk heb ik deze week een beetje gesmokkeld.
1: Ja, echt waar. Want Madeline McDonald and the Cover is gewoon nog een nieuwe release. Maar ik wilde deze per se toch nog meenemen. En die kwam ik pas later achter van, oh chips, die zit er ook nog tussen. En dacht bij mezelf, nou dan zetten we hem op nummer 1 in uurtje 2. Zometeen hoor je Maddie Jane in de schijnwerper flashback. Met Alex en Michelle in de schijnwerper hebben we een, toch een beetje een klein kunstachtig Nederlandstalig momentje met Martijn Buwalda en de plaat Op Mijn Manier. En het woord Surrender heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samen kunnen stellen.
2: Why should the devil have all the good music?
3: Gospel Magazine.
4: Addicted to Jesus.
2: A2.
1: Maar eerst hebben we deze nog van Scott Regan. Pas als nieuw gepresenteerd. Het album Shepherds and Wolves. En de track Broken Pieces. Ja, die nemen we gewoon nog een keertje mee. En jongens, heerlijk hè. Ik ben nog bij je tot 11 uur. Daar gaan we.

0: wat een fantastische artiest is het toch. Even nog het sfeertje proeven, als het ware, van de schijnwerper van vorige week. Dat deden we met Maddie Jane. En een van die tracks die vorige week natuurlijk meegenomen werden in die schijnwerper, In the Name. Dat was de plaat die hoorde.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een dame genaamd Alexa Michelle. En jawel, je hoort het goed, alweer een dame. En dat komt gewoon om de eenvoudige reden dat de dames op dit ogenblik echt hoge ogen scoren. Heel simpel, ze maken gewoon goede muziek en ze zijn daar echt serieus mee bezig en daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het helemaal prachtig dat eigenlijk het een beetje overgenomen aan het wordt door de dames. Alexa Michelle, deze dame die had ik eigenlijk al enigszins op de radar. Toen had ze eigenlijk nog geen muziek uitgebracht. En het leuke was dat op een gegeven ogenblik er een post kwam dat ze zei: mijn team wil nog niet dat ik de plaat uitbreng. Toen dacht ik bij mezelf van ja, weet je, misschien probeert ze op de socials er een beetje onderuit te komen om de plaat uit te brengen en is het een beetje een wannabe. Echter, later komt er dus daadwerkelijk de eerste single uit en kom ik erachter dat het dus een behoorlijk team is wat er ook daadwerkelijk achter zit. Het is namelijk zo dat niet de kleinste uit de christelijke muziek in Amerika erachter zitten. Kobe James en Ross King bemoeien zich mede met Alexa Michelle. En met z'n drieën schrijven ze dan ook haar liedjes, om het maar zo te zeggen. Dat betekent dat er toch een stukje kwaliteit van muziek is. En dat kun je rustig wel stellen. Daarom gaan we luisteren naar deze dame. Die ik toch echt ook wel voorlopig op de radar hou staan. Je hoort straks Just Enough. Daarna How to Live. Maar we beginnen met de single die de nieuwste is. Dat heet Ain't That the Worst. In de schijnwerper. Alexa Michelle.

ja, How to Live for You, Alexa Michelle, maar daarvoor Just Enough. En daarvoor weer Ain't That the Worst. Kortom, dit is natuurlijk de schijnwerper flashback voor volgende week. Dat mag duidelijk zijn. Ons Nederlandstalig moment is eigenlijk gewoon, ja, een klein kunstprojectje, kunnen we rustig wel stellen. Het is nieuw materiaal van Martijn Bujalda. Hij heeft een nieuwe single gemaakt en die heet Op Mijn Manier. Ik moet eerlijk zeggen dat je soms denkt bij jezelf, waar wil die naartoe? Maar uiteindelijk kom je er echt wel achter. Luister maar.

0: toch mijn warme stem bij opzetten, om het maar zo te zeggen, bij zulke platen. Ja, ik vind het prachtig. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een mooi liedje. Je hoorde dus Martijn Buwalda. En het lekkerde op mijn manier.
1: De beste hits hoor je hier.

Zo, jawel, je hoorde Reezy Collective met Caleb Morgan en Surrendered. Een plaat uit 2021. Het woord Surrender heb ik losgelaten op de platencollectie. Daarmee de schijf van 5 samengesteld. En Reezy Collective werkt op dit ogenblik onder de naam Alicia Reisman. Maar Reezy Collective was eigenlijk ook een beetje een andere bedoeling. Namelijk dat Alicia de liedjes zou schrijven en andere mensen het zouden zingen, omdat ze vond dat ze dat zelf eigenlijk wat minder goed kon. Nu ondertussen heeft ze gelukkig de stoute schoenen aangetrokken en heeft ze zelf wat ingezongen. En dat heb je pas geleden, als je een vaste luisteraar bent van dit programma, kunnen horen. Nu tijd geworden voor Never Surrender. In dit geval een plaat van Skillet, terug te vinden op het album Awake. Nou is het zo dat deze ook een paar keer is ingezongen door John Cooper, de frontman. Maar ook Jen Ledger heeft deze plaat een keer ingezongen. En die versie die gaan we draaien. En die begint allemaal heel zacht.

En deze plaat kwam ter stand, of tot stand, zo moet ik dat zeggen, door een samenwerking met Druva en Chris Howland. Daarvoor hoorde je Skillet en Never Surrender, afkomstig van een album getiteld Awake. En deze keer dus een keer geen John Cooper op je radio, maar Jen Ledger. Ledger die later ook nog een solo projectje zou gaan doen, dus dat is eigenlijk ook wel interessant. We gaan even naar 2023. Toen kwam er een EP getiteld A Night and Day. En daar stond een plaatje op. Dat heet Never Surrender. Die is gemaakt door Ryan Ellis. En straks ga ik vertellen hoe dat je dat plaatje precies op moet gaan zoeken.

Josh Wilson en I Surrender All. Daarvoor hoorde je Ryan Ellis en Never Surrender van zijn EP Night and Day uit 2023. En ik zou je vertellen hoe je dat op moet zoeken. Want Night schrijf je namelijk niet op de normale manier. Die schrijf je namelijk op deze manier. N-I-T-E. En dan doe je een streepje ertussen. Je weet wel, zo'n platstreepje. Niet een underscore, maar zo'n streepje tussenin. Dan doe je een N-etje en dan doe je weer een streep en dan schrijf je D. Want het schijnt op die manier dus aan elkaar te horen. Ja, even toch duidelijk maken hoe je dat ding op kan zoeken. Ryan Ellis dus. En Never Surrender. En die wilde ik zeggen. En daarna Josh Wilson en I Surrender All. Nou, dan hebben we toch heel wat overgegeven zo bij elkaar, dacht ik zo, hè. Oké, we gaan naar Haley Hutchison. En zij heeft eigenlijk best wel een serieus bericht op haar socials gezet. Niet dat er iets met haar is, maar wel met haar muziek. Het punt is dat ze blijkbaar al misbruikt wordt door mensen die met AI bezig zijn. En zij dus eigenlijk waarschuwt van let op waar je naar luistert. Want als je gewoon echt mijn account hebt, dan heb je ook echt mijn muziek. En als je twee singles hebt uitgebracht en je wordt dan al misbruikt, dan denk ik bij jezelf, dat is toch eigenlijk niet kosher. Dus met andere woorden, we steunen haar door haar single die vorige week nieuw werd gepresenteerd nog een keer te draaien. En misschien zou je haar ook eens op kunnen zoeken op jouw streamingplatform en eens even een paar keer haar plaatjes draaien. Zodat ze daar toch een klein beetje aan overhoudt, om het maar zo te zeggen. Ik weet dat dat geen wereldbedragen zijn, maar alle beetjes helpen. Wie het kleine niet deert, is het grote niet weert. This walk with you.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

En ook dit vind je weer terug op een album genaamd Black Sheep Tour. En als subtitel is het iets van Songs from on the Road. En dat is dan toch eigenlijk wel erg prachtig. Ik moet zeggen dat het ook erg lekker is. Ik moet zeggen, pas geleden was er een liedje van Ben Fuller uitgekomen. Gewoon een studioversie. En toen had ik zoiets van, nou, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En toen vervolgens kwam er een live versie. En toen had ik zoiets van, ja, nu gaat het leven. Sommige artiesten zijn gewoon beter live. Daarvoor hoorde je Haley Hutchinson en Splinters. En zoek er even op en draai die platen, om het maar zo te zeggen. Bijna tijd om afscheid te nemen, maar dat doen we nog niet helemaal. Want eerst is hier nog even lekker Tori Kelly.

je zou bijna denken dat het een psalm zou kunnen zijn van David. Je hoorde God, Can You Hear Me van Dax. Daarvoor Tori Kelly en Control. En ik ga je een hele mooie avond of nacht wensen. Net welke kant je op gaat natuurlijk. En anders slaap lekker. Want we gaan eruit met For King and Country en Allee. Dat is de afkorting natuurlijk van Alleluia. En ik wens je een hele mooie avond. Graag tot de volgende keer.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelin is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelin ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week.

Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende

Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende

Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in